Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.

0: En dat uit 1975, John Denver. Zo, een hele goeie morgen. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goeiemorgen met Peter. Ik ben vanochtend letterlijk en figuurlijk de platenkast ingedoken. En dan kwam ik hele leuke plaatjes tegen. Uit vanaf 1960, 1970, 1980. Ik denk bij mij, weet je wat we gaan doen? Die gaan we gewoon draaien. Waarom ook niet? Dat doen we dan met Stevie Wonder. Dat is daar ook een hele leuke plaat trouwens. A Place in the Sun.
1: Goedemorgen.

Roy Orbison, ik nam je mee terug naar het jaar 1965. Zo, dat is een tijd geleden. Rob de Nijs. Het werd zomer.

0: Ja, zo lekkere golden oldie van Johnny Cash.
1: De unieke Feel Good Classics. Unieke mooie platen om nooit meer te vergeten.

En dat voor de liefhebbers van Simply Red. En deze plaat kwam uit 1995. Dat is alweer een tijd geleden trouwens. Heb je net ingeschakeld? Ja, je computer aangezet, internetradio aan. Kan allemaal. Je luistert naar een Goedemorgen.

0: En je hoort het wel, voor de Golden Oldies moet je hier zijn. De Hollies waren dat trouwens.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you.

We gingen een heel eind terug in de tijd, naar het jaar 1977. De Osmonds, ken je die nog? Hadden een hele groot hit in 1974. Love Me For A Reason.

0: En dan gaan ze dan heel langzaam weg. Ondertussen kijk ik even naar de klok, beste luisteraars. En inderdaad, het eerste uur is alweer bijna voorbij. Ik geef een kop koffie inschenken. En ben ik zo weer bij je terug.
1: I know you're leaving, it's too long overdue.

En ze hadden heel veel grote hits. Dit was er een van ABBA. En dat uit het jaar 1979. Zo, van harte welkom. Tweede uur is alweer gestart.

Uit welk jaar kwam deze plaat eigenlijk? Ik zal even voor je kijken. 1979, Greasy. Ken je deze ook nog? In 1971 een hele grote hit van Creedence.

als tevens de titel van de plaat. It's the same old song door de Four Tops. Heb je net ingeschakeld? Je computer aan, internetradio aan of via de telefoon. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen.

terug naar het jaar 1973 met Colin Blundstone. Ken je deze trouwens nog? Dat is ook een hele leuke. Leo Sayer. You make me feel like dancing. En dat kan niet allemaal. Bij het station met de betere muziek. En dat speciaal voor jou.

En van deze plaat word je helemaal vrolijk. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Nou, dat ga ik in ieder geval niet doen, want ik moet tenslotte muziek draaien. Ja, moet het wel een beetje bijhouden.

blijft een hele leuke plaat. The Rolling Stones. Ja, en dat met een hele grote hit toen in die tijd. Uit het jaar 1965. James Taylor. You've got a friend.

En dat disco uit het jaar 1988. En deze plaat werd toen grijs gedraaid in de dancings door heel het land. Je kan zeggen door heel de wereld, dat maakt niet uit. Overal. Wat hebben we hier eigenlijk? Kopje koffie? Waarom ook niet? Met een koekje erbij. Dan is het tenminste compleet. Ik sta.

Nou, dan ben ik ook een gebruiker. Een lekker bakje koffie op zijn tijd. Kan toch geen kwaad, hè, wou ik zeggen. Ja.

zo, een klein stukje instrumentaal. Waarom? Vind ik gewoon leuk. Maar ik ga hem niet helemaal draaien. Want het is alweer bijna tijd, beste luisteraars. Ja. Ja, ja, tijd vliegt voorbij, hè. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goeiemorgen met Peter. En ik heb er zo nog één te gaan. Dat is er een van Boney M. Met The Rivers of Babylon. Maar blijf vandaag lekker luisteren. Naar het station. Met de betere muziek. En dat allemaal speciaal voor jou. Wat wil je nog meer? Nou, wat mij betreft tot ziens. En tot de volgende ronde. En ben je aan het werk? Werk ze. Zet de radio maar lekker harder. En ondertussen gaan we terug naar 1978.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Motaar.

0: Alex Warren mag meteen openen en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelen Dit. Hey allemaal, mijn naam is Bart Motaar en zit u komend radio simpelweg in je radio.
1: Bart Motaar.

0: Wat een muzikale parel, zeg. The Love Affair is een Londense voormalige popgroep die in 1968 een Brits nummer 1 had met het liedje Everlasting Love. De groep ontstond eigenlijk in 1966.
1: Muzikaal genieten
2: Wow.
1: met Bart Motaar.

0: Het liedje Just Around the Corner van Cochran gaat eigenlijk over een relatie waarin sprake is van emotionele afstand, misverstanden en verborgen emoties. De tekst vertekent dualiteit van de liefde. U luistert naar Cochran uit 1987 en Just Around the Corner. En dit hier is Meteor. Hij heeft het over de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Eerst en vooral duwden wij jou richting uitgang, wat eigenlijk niet zo beleefd is, van niemand minder dan Meteor en Nooduitgang. En Barbara Rex mocht meteen even vervolledigen met Back to You. Moest je nu wat bijkomen, u luistert mee naar de Nooit Vervelend Hits. Mijn naam is Barbataar en we nemen jouw grasduinend mee terug in de hitparade van 1986. Net geen top 5 hits voor Bruce Hornsby en The Range. En ze hebben het over That's the Way It Is.

Deze New Wave Band werd opgericht in 1978 met als eigenlijk drijvende kracht zanger en gitarist Robert Smith. Van oorsprong noemde eigenlijk de band de Easy Cure, maar leek toch eigenlijk niet zo commercieel genoeg en ze hadden het eigenlijk simpel door kunnen houden. En dan hebben ze ook met het rechte eind gehouden. We hadden over niemand minder dan The Cure en In Between Days uit 1985. En dit hier is Taylor Swift.

0: Ja, hoor, uitzonderingen bepalen dan soms toch wel eens een keertje de regels. Een van de betere werken uit de hitparade van de jaren 60, 1962. Ja, hoor, zo lang is dit gelezen voor Two Samson en zat het over Norman.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Kim Corners begon haar muzikale carrière als songwriter in de jaren 60 en dit eigenlijk voor andere artiesten en zong in het achterkoor van de Water Sisters in 1966. In 1972 ging ze solo en had toch een hele tijd nodig om door te breken. En ja hoor, in 1981 was het dan toch raak met de hitsingle van Kim Corners en Bette Davis Eyes. Met vervolgens muziek van Lost Frequencies en Live It All.

moet hij toch een heel klein beetje met mij eens zijn. Puur jeugdsentiment of niet soms. We namen jou muzikaal terug mee in de tijd naar de hitparade van 1985. Wat een pareltje van niemand minder dan Bruce Springsteen en I'm on Fire. Dit was weer de Nooit Vervelend Hit voor deze week. Ik groet je en zeg je heel veel lucht en plezier met de collega's. En natuurlijk graag tot volgende week.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.

gaat een plaats omhoog naar nummer 13 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Kane Brown en Woman. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Hudson Westbrook en Painted You Pretty.

Met de meest recente hit ging over Casey Musgraves. Nou, Dry Spell of Loneliest Girl. Nou, het lijkt erop in de Billboard Country Airplay Chart dat de eerstgenoemde gewonnen heeft. Hits from the Heartland, the best in new country. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 6 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell On Me.

4 plaatsen gestegen in de Billboard Country Airplay Chart deze week naar nummer 18. Zach Taub en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had kun je teruglezen op de site van newcountry.nl. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuw in de top 10, Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.

Nummer 12 Country Airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan en

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band en gingen de inmiddels getrouwde Michael en Kathy als duo verder.
0: Deze week Spotlight on...
1: Bailey and the Boys.

Spotlight on Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit de Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en een super primeur. We gaan het uur uit met Shane Prophet en Love Lit Country. Tot zo!

De grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik. Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment en Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get To Drinking.

vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch hebt, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy en Move On.

Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Meghan Moroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Worth Your Wild.

Country Airplay uit 2023. Justin Moore en Priscilla Block. You and Me and Whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee plaatsen omhoog naar nummer 7. Morgan Wallen en Don't

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10 met Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Truck Around. En 3 is een zittenblijver, Hate How You Look en George Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de tweede achtereen volgende week en de 16e week notering. Be Her en Ella Langley.

For the first time on Dutch radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. De nieuwe Corrie Kent.

Blijven staan op nummer 3 deze week. Heet How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew en Holding It Down. And there you have him. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis en Next Thing You Know.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music.
1: Let op! Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Let op! 40,
2: ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40, de enige echte Nederlandse hitparade.

vijf weken hoorde u Strange Love van Depeche Mode, komend van 25 tot 15 plaatsen gezakt. En Depeche Mode is een Britse band die elektronische muziek maakt. En dat weten we natuurlijk allemaal. De symfonieformatie werd in 1980 opgericht. In Engeland natuurlijk. Hè. De Britse formatie kan natuurlijk niet missen. In Nederland en België scoorde de band verschillende hits. Waaronder People Are People, Just Can't Get Enough en Enjoy the Silence. En zojuist hoorde u natuurlijk Strange Love. En dan gaan we door naar de nummer 39. Komend van 34, 5 plaatsen gezakt. En na 4 weken notering Blue Hotel van Chris Isaak.

Henk Holm van Vrienden de Graaf hier gezakt, oftewel 15 plaatsen verzakt na 15 weken genoteerd te hebben gestaan. Tevens zal dit de laatste week zijn dat hij in de top 40 toen staat van, ja, wat was het ook weer, 20 juni 1987, voor degenen die het nog niet gehoord hebben. Hij heeft maar liefst 4 weken op nummer 1 gestaan. En straks komen we hem nog een keer tegen. En dan gaan we nu door naar de nummer 37, komend van 31, 5 plaatjes gezakt. The Cure, Why Can't It Be?

Ja, na 3 weken notering van 33 naar 36 gezakt, hoorde u zojuist Don't Let The Music Stop van MC Micah G, zonder DJ Sven. En dat zal tevens ook zijn laatste week zijn. En dan gaan we door naar de nummer 35, komend van 22. 13 plaatsen maar liefst gezakt. En van, 6 weken genoteerd, een autoalarm schrijft Midnight Blue, Lou Gray.

0: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40.
3: Nummer 34.

0: gezakt. En op België, in België deed ze het iets beter. Daar kwam ze op nummer 13. En Nederland kwam ze niet verder dan de nummer 27. Dan gaan we door naar de nummer 33. En dat is een nieuwe binnenkomer, When Smokey Sings van ABC.
1: Nieuw.

Maarsen. Rob is in de eerste Steve Allen. Gemij toch snel, maar er smaken verschillen nou eenmaal van John Paul Young. Er was de nieuwe binnenkomer op 32. Gaan we door naar nummer 31. En straks een overzicht natuurlijk van 40 tot en met 31. Maar eerst Paulie Conte. 6 plaatsen gestegen na 2 weken notering. Gil in Permé Belli.

0: zojuist hoorde, en That's the Way It Is. En hiervan was Showing Out in Respectable de nummer 1 hits van over de hele wereld. Met Appleby, Mel Appleby, overleed helaas op 18 januari 1990 alweer op 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dan gaan we door naar de nummer 29, ook eveneens nieuw binnengekomen. Walking Together, Piet Veerman, zijn tweede notering in de top 40 toen van 20 juni 1987 en was tevens oud alarmschijf.
1: Nieuw. De klapper

0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Let op! Toonaangevend.
3: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40.
4: De enige echte Nederlandse hitparade.

Ja, u hoorde op 28, komend van 21, High Society van David Ray, 5 weken notering. Het is een Nederlandse productie, maar ik heb mij helemaal gek lopen zoeken naar een goede versie. En ja, helaas was dit niet al te best en niet al te lang. We hebben geprobeerd uit te persen wat er uit te persen viel en verder kwamen we niet als dit. En dan gaan we gauw door naar de nummer 27, komend van 35, oftewel 8 plaatsen gestegen. Bitter Fruit van Little Steven, na 2 weken notering.

Twee weken notering op 26 komen van 30, oftewel 4 plaatsen omhoog. Just around the corner van de Amerikaanse formatie Cock Robin, die ook nog ooit eens op Pinkpop heeft gestaan. De hoogste positie die ze hebben mogen bekleden in de top 40 toen van 1987 was nummer 19. En ze hebben in totaal 8 weken genoteerd gestaan. En zo zijn we het tweede uur ingerold. En dan gaan we naar het volgende nummer op 25, Nooduitgang. 1 plaatsje slechts omhoog. Het is ook de live versie van Het Goede Doel.

Ja, na 7 weken notering van 15 naar 24 gezakt, oftewel 9 plaatsen naar beneden. Ride on track van de Breakfast Club. En dan gaan we door naar de nummer 23, komend van 17. 6 plaatsen gezakt. Nothing gonna stop us now van Starship na 12 weken notering.

0: Ja, na 3 weken komen ze van 27 naar 22, 5 plaatsen omhoog. Lasti, Sonne in Dein Herz van Wind. En het doet me denken eigenlijk aan het nummer van Damaru. Ik heb een tuintje in mijn hart. Daar deed het me eigenlijk aan denken. Maar we zitten nog steeds in de top 40 toen van 20 juni 1987. Zo direct doen we een overzicht van de nummer 30 naar 21. En dan eerst van 29 naar 21. If You Were a Girlfriend van Prince. Na 3 weken notering.
1: Look at the bar, he's over here, ladies.

0: met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.

avec

0: heb ik.
1: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Mensen luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten. Ladies and gentlemen,
3: this is
2: Top 40.
3: Nummer 20.

Van 12, 8 plaatsen gezakt. If You Let Me Stay, Trent Darby. Zijn eerste hit in Nederland. Hij blijft in totaal 7 weken genoteerd in de top 40 toen van 1987. En dan heeft hij nog een aantal andere hits gehad natuurlijk. Van Wishing Well, Dance Little Sister. Vele, vele grote hits. Maar dan gaan we nu meteen door naar de nummer 19. Naar ook een dame die veel hits heeft op de naam. En door die decennia's heen zelfs. Op 19, komend van 9. 10 plaatsen gezakt, maar desalniettemin La Isla Bonita, Madonna na 11 weken noteren.

0: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade. Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
1: Nummer 18.

van 10 naar 18 gezakt, oftewel 8 plaatsen naar beneden. To Be With You Again, Level 42. Ze hebben vele hits gehad in de jaren 80, wie kent ze niet, joh. Lessons in Love, om er eentje noemen, Running in the Family, Star Child. To Be With You Again, die heeft in ieder geval 9 weken volgehouden in de top 40 van 1987. En de hoogste positie is 6 geweest. En dan gaan we door naar de nummer 17. Ja, ik kan er weinig over zeggen. Dit zijn liedjes die door de jaren heen en er verandert in principe heel weinig. SOS Mozambique, Dutch Artist Sing For. Ja, Mozambique. Na 4 weken notering.

Ja, na 2 weken notering van 24 naar 16, oftewel 8 plaatsen omhoog. I still haven't found where I'm looking for. Ik hoop dat ze het ondertussen wel gevonden hebben. U2, de Ierse band, ze hebben vele hits gehad. Deze bleef 9 weken genoteerd gestaan in de top 40 van 1987. En de hoogste positie was 6. Nou, ik had eigenlijk hoger verwacht. Maar goed, het was 6. Ik was wel naar het concert van hun geweest. Joshua Tree, een van de beste concerten ooit, hè? Puur op muziek. Het was een genot. Nou ja, dat klinkt natuurlijk weer heel raar. Genot, het was gewoon heel goed, zullen we zeggen. En dan gaan we door naar de nummer. Even kijken, dan moeten we goed op de lijst kijken, want dan raken we helemaal in de war. Oh ja, nummer 15, komend van 19. Dat nummer, als je hem zo hoort, misschien begrijp je wat ik dan zeg. Ik begrijp niet dat nummer zo hoog in de top 40 is gekomen in dat jaar. Van 19 naar 15, 4 plaatsen omhoog. Can't Be With You Tonight, Judy Boucher, als ik het goed uitspreek, na 3 weken notering.

0: Free Music Radio.nl.
1: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
2: Let op! Toonaangevend.
3: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40.
4: De enige echte Nederlandse hitparade.

14 gestegen. Oftewel, ja, hoeveel plaatsen? 24 plaatsen, zeg ik dat zomaar goed? Ja, 24 plaatsen omhoog. Oude Hondje Seks, George Michael, oud alarmschijf. Het was zijn vijfde solo hit in Nederland. En in totaal bleef hij 12 weken genoteerd staan in 1987. En hij heeft 3 weken op nummer 1 gestaan. Dus een hele, hele, hele grote hit. En dan gaan we naar de volgende, want dat is ook een fantastische band. Die staat op 13, komend van 6, 7 plaatsen naar beneden. Na 9 weken notering, Big Love van Fleetwood Mac.

Ja, na 2 weken notering van 20 naar 12 gestegen, 8 plaats omhoog. Something Inside Me, So Strong, La Bicivre. Hij komt origineel uit Engeland, heb ik begrepen. Begin jaren 70 en jaren 80 kreeg hij een aantal hits, met onder meer It Must Be Love, later gecoverd door Madness, Watch Me, Nothing's Gonna Change en Listen to the Voice. Sivre's grootste hit was natuurlijk het nummer Something Inside So Strong, het protestlied tegen apartheid in Zuid-Afrika, dat was toen nog, bereikte in 1987, oftewel dit jaar, de 3e plek in de Nederlandse top 40. En dan gaan we door naar de nummer 11. En dat is ook een apart nummer, want het is Diamonds. Van, staat Janet Jackson bij, Autoalarm schrijft, 3 weken notering, van 18 naar 11 gestegen, 7 plaatsen omhoog. Maar wat ik het meest opmerkelijk vind is dat het samen met Herb Albert is. Herb Albert is een van de 2 bazen van toen van A&M Records. En Herb Albert speelt trompet, dus als je die tussendoor hoort, dan weet je dat het directeur is van A&M Records. Dus nou ga je luisteren naar Diamonds, Herb Albert en Janet Jackson.

Ja, zo zijn we alweer de top 10 binnengerold in het uur van de waarheid, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Wie staat er op 1? En misschien heeft u de lijst al gezien, misschien weet u het nog van toen. Maar op 10 stond in ieder geval Living in a Box, komend van 13 met Living in a Box na 5 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 9, komend van 5, 4 plaatjes gezakt, Lean on Me, clubniveau en na 11 weken notering.

Naar 8 gestegen, 6 plaatsjes omhoog. Watchdog, UB40. En ik denk van, ja, Watchdog, ken ik dat nummer wel? Ik heb hem even van tevoren beluisterd. Ik denk van, ja, ik kom me wel bekend voor. Maar het is niet een nummer wat echt bij mij zo naar boven popt. En ik ben eigenlijk wel een fan van ze al vele,

vele, vele jaren. Al vanaf een eerste hit eigenlijk. Tenminste, hit. Het was niet eens een hit. Het kwam niet verder als nummer 14 in Tipperade. Food for Thought. Dat was in 1980. Dat was hun eerste eigenlijk kennismaking met Nederland. Watchdog daarentegen. Die kwam tot nummer 8 in de top 40 van 1987 en 9 weken genoteerd. Dus dit is de hoogste positie wat ze zouden bereiken met dit nummer dit jaar in 1987. Gaan we door naar nummer 7. En dat is ook een fantastisch nummer. Stationair op 7 en 7 weken notering. Wat leuk, hè? 777. Wild Horses van Gino Vanelli.

0: de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Top 40. Nummer 6.

Natie van Sak, 11 weken notering. Hij heeft al op nummer 1 gestaan en het is ook een oud alarmschijf. Jan Hammer. Jan Hammer of Jan Hammer, het is net hoe je het uitspreekt, met Crockett's Team. Hij heeft in totaal, even kijken, 14 weken genoteerd gestaan in de top 40 van 1987. En wat, zoals ik al zei, de hoogste positie was nummer 1 en dat heeft hij 4 weken volgehouden.

Ja, na 5 weken notering van 8 naar 4 gestegen. 4 plaatsen omhoog. Call Me, Specna en stationair op 3. Hold Me Now van Johnny Logan. Autoalarmschijf na 4 weken notering. En weekend Johnny Logan eigenlijk niet. Mr. Eurovision Song Contest. Eurovision Song Festival. Hij heeft, dacht ik, 2 keer zelf deelgenomen. En 1 keer een nummer voor iemand geschreven. Het was uniek, want hij heeft volgens mij ook nog 2 keer gewonnen. What's Another Year kennen we natuurlijk. En Hold Me Now. Die heeft 10 weken in de top 40 staan van 1987. En de hoogste positie was nummer 3.

0: nummer 10.
1: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
0: Nummer 2.

0: Top 40, nummer 1 in Nederland.
1: Ja, we hoorden zojuist een overzicht van 10 tot en met 2. Ik ga nog even de top 10 doen van de top 40 toen van 20 juni 1987. En dan moet ik even diep adem voor halen, want we gaan hem proberen in één keer te doen. Weet u de nummer 1 al? Heeft u de lijst al bekeken? Zo niet, dan hoort u straks wie de nieuwe nummer 1 is van deze week. Op 10, komend van 13, de eerste nieuwkomer in de top 10, Living in a Box van Living in a Box na 5 weken notering. Op 9, komend van 5, 4 plaatsen gezakt, Lean on Me, clubniveau na 11 weken notering. En op 8, de tweede nieuwe binnenkomer in de top 10, komend van 14, 6 plaatsen omhoog. Watch Dogs van UB40 na 4 weken notering. Stationair op 7, Wild Horses van Gino Vannelli na 7 weken notering. En op 6, de derde nieuwkomer in de top 10, komend van 11, 5 plaatsen omhoog. Don't Dream It's Over, Crowded House, Autoalarmschijf en na 7 weken notering. Op 5, komend van 4, 1 plaatsje naar beneden, Crockett's Team van Jan Hammer. Met, even kijken, Autoalarmschijf, oud nummer 1, 11 weken genoteerd. En op 4, komend van 8, 4 plaatsen omhoog, Call Me van Specna na 5 weken notering. Stationair op 3, Hold Me Now van Johnny Logan, Autoalarmschijf en 4 weken notering. En op 2, komend van 1, You Want Love, Mix in Motion, Autoalarmschijf, oud nummer 1, zoals ik juist al zei, na 8 weken notering. En dan, de nieuwe nummer 1, komend van 2, I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston, na 5 weken notering.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Arnold Overgaard.
2: Ja, dat was hem weer. Naar, even kijken, bijna 3 uur zit er bijna op. Hè. De top 40 toen van 20 juni 1987. Nog even een klein overzicht. Er werden 4 nieuwe binnenkomers in de top 40 toen. Op 33 Went Smokey Sinks van ABC. Op 32 Love Is In The Air van Steve Allen. Op 30 FLM van Mel & Kim. En op 29 Walking Together van Piet Veerman. En dat was tevens oud alarmschijf. En deze week ook een nieuwe nummer 1. Komen van 2 I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. En er waren 3 nieuwe binnenkomers in de top 10. Het was maar weer een waar genoeg deze week. En we gaan er weer vandoor. En we zien elkaar of horen elkaar binnenkort weer. Tot de volgende keer.
3: Well, see you next time.
4: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
5: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl

zijn we weer met een nieuwe aflevering van Music Power. Van harte welkom! Van harte welkom, beste vrienden, op jouw favoriete radiostation. Tijd voor een nieuwe aflevering van Music Power met ondergetekende Mark van Dam. Van harte welkom! Strakjes de spotlight waar we twee nummers achter elkaar draaien van een bepaalde groep zangeres, duo, het maakt niet uit. Afgewisseld met nieuwe en oude muziek. En dat allemaal speciaal voor jou. De opener voor deze aflevering was Michael Jackson. And the way you make me feel. En straks hebben we natuurlijk ook nog in deel 2 een mix, een remix. Dat kan van alles zijn. Blijf dan zeker luisteren natuurlijk. Goed zo, verder met de show. We gaan naar 1982 met F.R. David. En dit is Words.

was een splinksplinternieuwe schijf op je radio. Baker Matt met Rani. I Love Life. En geloof mij, het gaat een hit worden hoor. Straks is de spotlight nog eventjes geduld. We gaan eerst nog wat andere muziek draaien. En het thema Op naar de zomer komt eraan. Ja, we kunnen aftellen naar de zomer. Gezellig langs het strand of in het zwembad met een cocktail, dat maakt niet uit. Laten we naar het strand gaan. Vamos a la playa uit 83 is het.

naar 1983 met Michael Brown. Dat was toen een hele grote hit. So many men and so little time. We gaan nog één nummertje draaien. Dan zijn we toen onze spotlight. De spotlight van deze week. Wie dat gaat zijn, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik heb voor jou al klaarstaan.

dat je weg bent. Dat allemaal op je favoriet radio. Trouwens, leuk dat je luistert naar Music Power. Dit is deel 1 met Mark van Dam. Dat allemaal op je favoriet radio. Lekker, lekker. Leuke single.

0: Wat krijgen ze nu?
1: This is music power. Time for the spotlight. On your favorite
0: radio station. Jazeker! Het is de hoogste tijd voor de spotlight deze week. Op je favoriete radio, het programma Music Power. Iedere week een andere zanger, groep, duo of weet ik veel. Deze week in de spotlight, Mel en Kim. Het was een Engels popduo bestaande uit de zussen Melanie en Kim Appleby. Oorspronkelijk onder leiding van Alan Whitehead. Behaalden ze succes tussen 1986 en 1988, voordat Melanie in januari 1990 op 23

waren ze dan? Mel en Kim in de spotlight deze week. Hier bij Music Power met Mark de Lam. We draaiden eerst Showing Out en als tweede deze van Respectable. Natuurlijk, volgende week is er weer een nieuwe spotlight, dus zeker luisteren. En dat allemaal het eerste gedeelte gebeurt dat van het programma Music Power. Nu gaan we naar 1978. Het wordt tijd een hit uit de jaren 70 te draaien. Dit is Cloud met Substitute.

0: uit 1984.
1: Later.
0: Heb je hem ooit gezien in de bioscoop?
1: Buster.
0: Niet, dan moet je hem zeker eens een keertje huren. Leuke film, Ray Parker Jr. Uit 1984 dan wel. Ziezo, we gaan stiltjes naar het einde van deel 1 van Music Power. Ik mag enkele tracks te draaien voor jou. Zoals de deze uit 1982. Hier is Diane Warwick met de hartebreker, oftewel Heartbreaker.

0: Dat waren de Jacksons, terug in de tijd, 1978. Shake your body to down the ground. Ziezo, beste vrienden. Dat was het dan weer betreffende deel 1 van Music Power. Zo dadelijk ben ik bij je terug met deel 2. Tot dan, de Tramps met Shout en de deze van de Wee Pepper Go Rappers. En kom ze.
1: Welcome to the Key Man Dub Session.
0: Tot zo dadelijk in deel 2.

jouw favoriete radiostation. We begonnen het uurtje met Britney Spears. Het komt van haar tweede studioalbum, dit nummer, het heet Lucky. Ook in dit tweede gedeelte van dit radioprogramma leuke hits van nu en toen. En straks hebben we ook nog natuurlijk een mix, zoals altijd, spannend. Als je wil weten wat het is, moet je natuurlijk blijven luisteren naar je favoriete radio. Music Power, we zijn er voor jou. En het is binnenkort zomer, hier is Tony Esposito met Papa Chico.

dat was terug in de tijd naar de jaren 80 met The Jacksons en Can You Feel It? En daarvoor nog die zomerplaat van Tony Esposito met Papa Chico. Van harte welkom voor de mensen die pas afstemmen. Dit is deel 2 van Music Power met Mark van Dam op je favoriete radio. Het volgende nummer was een heel groot succes in 1944 voor Bing Crosby. Later is het opnieuw opgenomen in 1974 door Spooky and Sue. Dit is Swinging on a Star.

zijn hier weer aan de Belgische kust voor de opnames van 10 om te zien, Aaron Blommaert. De zanger was Zuurstof. Leuk dat je luistert naar Music Power, beste vrienden. Strakjes de mix. Voor de mixfans natuurlijk blijven luisteren. We gaan met afgewisseld met hele leuke hits.

Inderdaad. En dan nu, muziek. Origineel van Dusty Springfield. Dat werd opgenomen in 1980, maar Dusty Springfield haalde niet de hitlijsten. Later werd het opnieuw opgenomen door deze Amerikaanse, Australische zangeres Marsha Hines. Dit is Your Life Still Bring Me To My Knees.

was een hit uit 2009 van Milk Inc, Reggie en Linda Mertens. Ondertussen gaan ze ervoor, hebben al een tweede nieuwe single uitgebracht na een lange tijd. En optredens natuurlijk, dat hoort erbij.

Music Powers. Met allemaal met Marie van Dam. Straks de mix. Nog eventjes geduld, want we gaan eventjes terug in de tijd. En dat doen we met Tony Christie. Die gezellige leuke plaat. Ken je hem nog? Is This the Way to Amarillo?

Alleen maar de grootste hits krijg je hier te horen in Music Power. Whitney Houston. Jammer dat deze dame er niet meer is. Maar haar hits die blijven natuurlijk. Dit was How Will I Know. Zo, zijn we momenteel aan ons moment gekomen dat we de wekelijkse mix gaan draaien. Ga lekker zitten. Draai de volume helemaal open. En geniet van de mix. Zo dadelijk zitten we in het jaar 1980. Veel luisterplezier.

dat was hier dan de mix van de week. We zaten in het jaar 1980. Ik hoop dat u van genoten hebt. Zo, beste vrienden. Ja, dat was het alweer. Even een vrolijk muziekje op de achtergrond. Dit was Music Power voor deze week. Ik bedank u voor het luisteren. Ik hoop dat u een klein beetje hebt genoten van het radioprogramma. En ik ben graag bij u terug volgende week. Zelfde zender en zelfde uur voor een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Ik wens je nog een leuke dag en bedankt voor het luisteren. Ik heb voor jou nog twee nummers. De Bellstars, de speciale Special Extended Mix van Sign of the Times. Maar we beginnen zo dadelijk terug in de tijd met Octopus, South of the Border. Kent u hem ook? Ziezo! Ik zou zeggen, zo dadelijk veel luisterplezier met de collega's op dit radiostation. En bedankt voor het luisteren.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Van harte welkom. Een uur lang het beste wat muziek te bieden heeft en meer.
2: Waar zou ik die van moeten kennen dan?

0: zit er gelijk weer lekker muzikaal in met Maroon 5 en Offenbach en Star Sailor.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio, audio en online programma De Connectie. Met muziek, wetenswaardige feiten en heel veel items. Zodat we wat te vertellen hebben over de muziek, de verhalen van de muziek. Want wist je dat Maroon 5 in 2004 zijn internationale doorbraak beleefde? Met het nummer This Love, dat kan je nog herinneren. Het stond destijds op een album Songs About Jane. En het werd eigenlijk 2 jaar daarvoor al uitgebracht. Maar 2 jaar later werd het pas tot enorme succes. Je kent ze ook nog van She Will Be Loved, bijvoorbeeld Makes Me Wonder en Moves Like Jagger. Dat vind ik echt een nummer met een heerlijk ritme. En ook een nummer wat wij net voor je draaiden als Star Trek. En dat heet What Lovers Do. Wij hebben dadelijk voor je uiteraard 2 keer muziek die je kan verstaan. 2 keer muziek met dezelfde titel. Waarmee wij meteen een connectie maken tussen muziekgeneraties. We hebben 2 classics voor je en we hebben 2 nummers... die hetzelfde zijn, maar dan opnieuw bewerkt. En daarmee vieren wij het oud en nieuw feestje met je. We tellen af en dat aan het eind van dit programma.
1: Welkom. De connectie.

het was een fantastische trip. En muziek gaat om een trip. Muziek gaat op reis, want jaren later, decennia later, kan het opnieuw in de aandacht komen. Connectie Music History. Want het was niet alleen maar die hitparade notering in 1980 voor Lakeside, deze band uit Dayton. Zo heet trouwens ook een band die heerlijke soulmuziek maakt. Nee, want het nummer dat gaat door. Hè? Want in 1994 heeft Coolio een sample van het nummer gebruikt, waardoor het weer opnieuw in de aandacht komt. Het was te horen in de film The First Kid met Sinbad in de hoofdrol. En het is ook te horen in de videogame Grand Theft Auto San Andreas uit 2004. En op het radiostation Bounce FM, dat hoort dan bij dat spel, bij die game. En als je als nummer in zo'n game terechtkomt, dan wordt het opgepikt door jongere mensen. En dan ben je verzekerd van bijna een eeuw lang aandacht. Dan word je een soort klassieker en dan ga je mee met het unanieme, het algehele muzikale geheugen van mensen van een bepaalde leeftijd, maar ook van jongere mensen.

de generatie X, Y en Z vinden elkaar hier in muziek. Connectie.

0: Omdat ze al meer dan 25 jaar muziek maakt, staat ook Nelly Furtado gewoon in de collectie. Alhoewel je denkt, het is moderne muziek, het is een moderne meid. Is allebei waar. Maar ja, als je langer dan 25 jaar meeloopt in de popmuziek, dan krijg je hier dat mooie plekje. We hebben het over Nelly Kim Furtado, inderdaad. En wist je dat ze de meest succesvolle artiest van Canada is? Want daar komt ze vandaan. Ze heeft meer dan 45 miljoen platen verkocht, waaronder 35 miljoen albums wereldwijd. Ja, en daarmee word je heel erg succesvol in Canada. Critici hebben Furtado's muzikale veelzijdigheid en experimenten met genres opgemerkt. En ze verwierf bekendheid met haar door trip-hop beïnvloede debuutalbum Wow Nelly. Dat was dus in 2000, dat zowel door critici als commercieel succesvol was. En de top 10 hits I'm Like a Bird en Turn of the Light leverden haar enorme grote hits op.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

0: altijd op zoek naar de muzikale connectie in de titel en tussen muziekgeneraties in deze Double Trouble. Deden we dat met Martin Jasper, die hoorde je net. It Takes Two, en daarvoor, dat heb jij herkend. Maar heb jij ook wel eens afgevraagd van wie dat nummer nou eigenlijk is? Wie zingen dat nou eigenlijk, dat It Takes Two? We zingen het allemaal zo mee. En soms dans je erop. Het is van Marvin Gaye en van Kim Weston. Een zeer succesvol duet, wat eind 1965 werd opgenomen. En in 1966 werd uitgebracht op het Tamla-label van Motown. Het werd geproduceerd door Kim Weston's toenmalige echtgenoot. En het draaide om een romantische tekst die aangaf dat veel dingen in het leven, bijvoorbeeld dromen, liefde en wensen, en die kan je beter doen met z'n tweeën dan alleen. Maar misschien is dat achterhaald, want we hebben het hier over 1965. De single werd Marvin Gaye's meest succesvolle duetsingle tot dan toe. Later werd dat overtreffen door zijn duetten met Tammy Tyrell. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties met nog veel meer muziek. Zo direct muziek die je kan verstaan. We hebben nog een classic voor je uit de jaren 80. En nog een uit de jaren 80. En dan ook in de vernieuwde uitvoering. Daarom vieren wij oud en nieuw. En aan het eind van het programma beleven wij muziek nog meer door middel van live muziek.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek.
2: Dit is de generatie Connect.

0: Nou, van dit nummer krijg je nou echt het jaren 80 gevoel. En dan vooral dat je ergens in een discotheek stond en dit nummer voorbij kwam. Een van de grootste disco-hits uit die jaren.
1: Hit Sound.
0: Raadpleeg even de site van hitsound.com met een Z. Wat een fantastische muzikale site is dat. En ook ontzettend leuk om Hit Sound op Facebook te volgen en op Instagram. Je krijgt dan elke dag de leukste muzikale weetjes om je oren. En daar zijn we hier dol op natuurlijk. Connectie tussen muziekgeneraties. We gingen terug naar juli 1981. Op die dag kwam Lime binnen in de Nederlandse top 40 met Your Love. Disco track werd geschreven door twee mensen die later niet op het podium te zien waren. Dat waren namelijk andere mensen die je toen zag. En het is ook weer een Canadese band. We hadden toevallig Nelly Furtado al. Ze bereikte de eerste plaats in Amerika en ook in Nederland werd het een hele grote, dikke hit. Ze had ook nog een tweede nummer uit, dat heette Babe, We're Gonna Love Tonight. Maar daar bleef het wel een beetje bij voor Lime. Maar Dennis Lepage, of Lepage mag je ook zeggen, die maakte later nog songs onder de naam Nina Nobles, een zangeres. Dus mocht je nog meer van Lime of Lime Alike muziek willen horen, zoek dan even op Nina Nobles.
1: Hit Sound, the soundtrack of your life.
2: De connectie, de fascinerende honden.
1: Nummer 3.

keurig uit de fascinerende 100. Het crossover-programma van dit radioprogramma De Connectie. Wij maken elke maand en voor elke feestdag een prachtige top 100 met verschillende onderwerpen. Dit was nummer 3 uit de lente. Top 100, de Spring is in the Air. Top 100, de fascinerende 100, zoals je wilt. Wil je daar meer informatie over? Wil je hem uitzenden? Wil je hem beluisteren? Mail me dan even deconnectie@gmail.com.

0: Er bestaat een foto van Rasputin uit 1916.
1: Oh, those Russians.
0: Ja, en moeten we dit eigenlijk wel draaien? Vraag je dan opeens af. We draaiden hem hier in de Oud en Nieuw, wat normaal een feestje is. We draaiden Majestic en de remix van Rasputin en daarna het origineel van Boney M. Maar we zijn hier voor muziek en niet voor politiek. Hij was een Russisch staret in wording. Het is beter om een stranik te noemen. Dat is een rondreizende pelgrim. Hij kwam aan het hof van tsaar Nicolaas II van Rusland als geestelijk leidsman. En 2 jaar later werd hij uitgenodigd als gebedgenezer voor zijn zoon. Ja, dat was Rasputin. En daar heeft Boney M een nummer over gemaakt.
2: In memoriam. In memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.
3: Don't worry.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Het van harte welkom bij een uur lang muziek en zijn verhalen.
2: De Ruiter van 40 jaar op muziek.
3: De Ruiter? En waar zou ik die van moeten kennen?

0: Carlita en Sophie Tucker, je hoorde Manhattan. En daarvoor The Romantics en Talking in Your Sleep.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio, audio en online programma De Connectie. Wat je hier en nu kunt beluisteren, maar ook via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter en we gaan je het komende uur verwennen met muziek, items en wetenswaardigheden. De verhalen achter de muziek, maar die moeten vooral niet te lang duren, want het gaat hier om de muziek. Maar wist je dat de Romantics nog steeds bestaan? Ja, het is rock, power, pop en new wave. Ze bestaan sinds 1977 en ze hadden twee hits, waarvan wij er één voor je draaiden net uit 1984. Die andere was eerder, 4 jaar eerder, en die heette What I Like About You. En Bugs Fizz heeft het nummer wat wij draaiden, Talking in Your Sleep, in 1984 gecoverd en daarmee ook een hit behaald. Wat doen wij verder hier in De Connectie? Blijf bij ons. We hebben 2 keer muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma gaan wij dubbel op in de Double Trouble met 2 keer. Een nummer met dezelfde titel waarmee wij meteen een connectie maken tussen muziekgeneraties. Dat doen wij nog een keer door oud en nieuw met je te vieren in een cover en een origineel. We hebben live muziek en uiteraard 2 classics.
1: Welkom. De Connectie.

0: Oh, wat een heerlijke band was dit, hè? Oh, Change. We draaiden hun debuutsingle en die heet A Lover's Holiday.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Meteen een van de grootste dance hits aller tijden. Het staat op een album The Glow of Love. En samen met de titeltrack van dat album en Searching waren dat zeer succesvolle singles in de dance charts. Ze stonden zelfs 9 weken op nummer 1. Dat was in die tijd een record. En die 3 nummers waren de meest succesvolle dance charts noteringen van 1980. Ze stonden dus op nummer 1, 2 en 3 in dat jaar. En niet vergeten dat de lead song voor de nummers The Glow of Love en Searching werd verzorgd door niemand minder dan Luther Vandross.
2: Je wordt verwend met de muziek die je kent.
3: Bij de redder.
4: De collectie.
1: De connectie.

Elke band, singer of songwriter heeft een grootste hit. All right, all right. Dit is de Best Of.

0: Zomaar even de best of in de connectie. En dit was de best of Level 42. Dit was de single die het meest gestreamd is. Lessons in Love, is het ook jouw favoriet van Level 42? Denk eens even na. Wat hebben ze allemaal uitgebracht? Het was vroeger een band die stadions vulde. En tegenwoordig vullen ze concertzalen, theaters en poppodia. Zo onlangs nog live gezien. Ik kan je zeggen, treden ze ergens op in de buurt of moet je er een stukje voor reizen? Ga doen, want het is echt een trip down memory lane. De hits zijn fantastisch en ze spelen nog steeds geweldig. En hebben ze dan de laatste tijd nog wat nieuws uitgebracht? Nou, de laatste tijd, in 2013 was dat voor het laatst. En dat hoor je nu hier op de achtergrond. Want wij draaien de titeltrack van het album Sirens. Het was eigenlijk een EP, een hele korte LP. Maar ja, er zijn geen LP's meer, dus het staat op Spotify. Dan kan je het terugvinden in 2013. Dus even zoeken op Sirens en Level 42.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

0: connectie tussen muziekgeneraties en tussen de titel van twee nummers. We draaiden Damn Swindle en de Pointer Sisters. En de Pointer Sisters titel die kende je ongetwijfeld. Happiness, wat zijn we blij. En Damn Swindle heeft die titel in 2026 ook gekozen voor de nummer. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger hoe verder de tijd vordert. Ja, hoeveel titels er vergeven zijn. Wat ga je nog verzinnen? Welk nummer heeft nog nooit een titel gehad die niet eerder uitgebracht is? Het blijft lastig. Maar doe je best. En is het niet zo, dan zijn wij er blij mee. Want dan kunnen we ze hier draaien in de connectie in The Double Trouble. Meiden vocal groep uit Oakland, Californië. In de jaren 70 en 80 hadden ze heel veel succes. Deze zusjes Pointer. Hun repertoire bevatte vele genres. En ze hebben gedurende hun carrière 40 miljoen platen verkocht. Ze hebben de 3 Grammy Awards gewonnen en kregen in 1994 een ster op de Hollywood Walk of Fame. En tussen 1973 en 87 hadden ze 13 hits. Ja, het zijn er nogal wat. I'm So Excited vind ik zelf de leukste. Die schiet me zomaar even te binnen. En hoe is dat bij jou? Ja, dan zou je kunnen zeggen The Best of the Pointer Sisters. Dat doen we een andere keer in de connectie. Nu doen we nog 2 keer muziek die je kan verstaan. Een classic. We gaan oud en nieuw met je vieren. En we hebben nog live muziek. Blijf bij ons.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

een beetje misschien het eerste wat je ooit hoorde van Kool & The Gang. In mijn geval was dat zo in 1979, maar hun geschiedenis gaat jaren, zo niet decennia, hiervoor van start. Want de band bestaat al enorm lang. Wij draaiden Ladies Night, destijds in clubs en bars en discotheken trouwens. Het is nog steeds wel volgens mij bedoeld om meer vrouwelijke klanten te trekken. En wat krijg je voor klanten als er meer vrouwen in je zaak zijn? Juist, meer mannen.

0: Muziek blijft altijd voortleven, ook als een artiest door een noodlottig ongeval om het leven komt. Angie Stone hoorde je hier in de In Memoriam, omdat wij graag mogen terugdenken en aandacht besteden aan muzikale nalatenschap van artiesten. Ja, zonder dat ze er niet meer is. Maar muziek blijft altijd aanwezig en blijft altijd gemaakt worden. Er was een hele leuke recensie over dit nummer op Dansende Beren. Die zou je even moeten lezen. Dansendeberen.pe. Dit is Maintained Love. Prachtig.
1: Dressing up became needless.

De hits springen van plezier uit de radio. Dit is De Connectie. De Connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

0: Kitsch, van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Mijn naam is Bart van der Heuvel en de aankomende twee uur maken we weer een heerlijke reis door de tijd van de muziek. En je weet het, we reizen per trein, zoek lekker een plekje. Er is altijd koffie, er ligt altijd een krant. Het programma is er beroemd en berucht door geworden. Precies, de roze koeken. Ze liggen altijd voor je klaar, netjes op een schoteltje. Netjes met een mesje en een vork. Want de conducteur houdt er niet van dat er kruimels op de stoelen komen. Weet je dat ook weer. We openden deze muzikale tijdreis van deze week met de band van de week. En dat zijn The Moody Blues. En je hoorde het nummer Voices in the Sky. Dat heb ik nog meer in dit programma. Je hoort onder andere de muziek van L'Abicifre. Manfred Mann's Earth Band. De Bee Gees heb ik voor je. Kim Wilde heb ik voor je. Simple Minds, het houdt nu op. Tears for Fears, en die hoor je natuurlijk in de Rollator Hits, waarvoor we de jaren 70 en 80 ingaan. Uit de Vaderlandse top 40 hoor je een nieuwe binnenkomer. Hij is wel 40 jaar oud. Daarachter, maak je geen zorgen. We draaien er eentje van dit jaar. Een fonkelnieuwe dus. Je hoort wat nieuw is uitgekomen. Ik heb een mooi nieuw album van The Temptations met de titel All the Time. En hij kwam eerder afgelopen maand uit. Ik heb een mooi nummer voor je, moet ik zeggen. De langspeelplaat van de week, die is ook alweer 40 jaar oud. Deze week is die van Bruce Springsteen en draagt de titel Darkness on the Edge of Town. Om maar eens wat opgewekst te zeggen tegen je. De Beatletjes staan er weer bij. Ja, ja, zeker weten. Iedere week staan ze erbij voor je. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. En we reizen daarvoor naar het jaar 1983 en doen een flash dance met Irene. Wat heb ik nog verder in de muziek voor je? Nou, daar gaan we maar eens heel snel naar luisteren. Want de Rollator Hits blokje, het eerste Rollator Hits blokje moet ik zeggen, de jaren 70, staat er weer klaar voor je. We beginnen met L'Abicifre. Je kent hem misschien van het nummer Something Inside So Strong. Dat was een nummer natuurlijk uit de jaren 90. Maar in de jaren 70 had meneer ook al een hit. Met het nummer It Must Be Love. En daarvoor reizen we naar het jaar
1: 1971.
0: Nogmaals, welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1978.

0: Jora, het jaar 1977, de Bee Gees met hun More Than A Woman. En dat vind je natuurlijk terug op het album Saturday Night Fever. Daarvoor hoorde je uit het jaar 1978 Manfred's Man's Earth Band. Met een hele mooie live versie van hun Davies on the Road Again. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis. Want deze week in het jaar
1: 1983
0: stond zangeres, actrice ik begin daar helemaal overheen te struikelen, deze mooie dame. Irina Carey, nummer 1 in de hitlijsten in Amerika. Ze zou daar totaal 6 weken staan. In Engeland, hij gaat heerlijk vandaag. In Engeland bleef het staan op plaats nummer 2 in de hitlijsten al daar. Ik heb het natuurlijk over het nummer Flashdance. Haakje openen, What a Feeling, haakje sluiten. En het nummer kwam natuurlijk uit de film, had je hem ook al door, Flashdance. Mevrouw, u er ook nog een roze koek bij? Conducteur, ik 1 koffie graag. Dank u wel.
2: First, when there's nothing

0: hoorde de Beatles met het nummer Please Please Me. En dat vind je terug op het album, je raadt het al, Please Please Me. Dat album heeft trouwens op 22 maart van dit jaar al zijn 55ste verjaardag gevierd. Tijd vliegt als je met radio bezig bent, zul maar zeggen. We gaan met de muzikale tijdmachine van het jaar 1963 naar het jaar 1978. Eerst was het een...
1: Alarm! Alarm! Sleep!
0: Maar toen kwam het binnen in de Nederlandse...

0: Deze week.
1: Nieuw.
2: Vind hem op.
3: Nummer 21.
2: Long Tall Ernie and the Milkshakers met The Golden Age of Rock'n'Roll. Dit nummer stond in de Waderlandse top 40 van week 22 tot week 30. Is totaal 9 weken met als hoogste notering nummer 6, waar het totaal 2 weken stond.

2018.

0: Uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Childish Gambino. Prachtige naam. Met het nummer This is America. Ik weet niet helemaal of dit Amerika is. Volgens mij woon ik in Nederland. Maar dat geeft niet. Ik ben een wereldburger, zoals dat heet. Het tweede Rollator Hits blokje van deze week staat weer klaar. Dus reizen we met de muzikale tijdmachine lekker de jaren 80 binnen. We starten met Kim Wilde en van haar hoor je het nummer Cambodia. En daarvoor reizen we naar het jaar.
1: ...1981.

0: More sounds from the 80s.
1: ...1983.

0: uit 1983, Tears for Fears met hun Shout. En daarvoor hoor je uit 1982 de Simple Minds met hun Someone, Somewhere.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Maar dan wel van 40 jaar geleden natuurlijk. En deze week, ik zei het al in de opening, is hij van Bruce Springsteen en draagt de titel Darkness at the Edge of Town. Het is het vierde studioalbum van Bruce. Het bevat 10 nummers en heeft een totale speelduur van 42 minuten en 55 seconden. Voor het eerste uur van deze muzikale tijdmachine heb ik gekozen voor track nummer 2 op kant A. En draagt de titel Adam Raised the Chain. Hier is Bruce Springsteen.

0: Hier de Bruce Springsteen.
1: En inderdaad, het is Adam Raised the Cane, niet The Chain, inderdaad. Ik heb het nummer Stay With Me voor je. En dat staat op het nieuwe album van The Temptations met de titel All The Time. Het nummer is trouwens een cover van Ed Sheeran. Ik zeg tot zo, voor het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
2: ...2018.

0: die goed pittig is. Geef mij maar smaak. Smaak die stevig is.
1: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
2: Four, three, two, one, zero.
3: Now, here comes the music.
4: Are you ready?
5: Okay, boys, here we go.
6: Oh
7: nee, daar gaan we weer.

Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met de band van de week en voor deze week zijn het de Moody Blues. Je hoort in het nummer Had to Fall in Love. Wat hoor je nog meer in dit tweede uur van deze muzikale tijdreis? Ik heb onder andere de muziek van Seal, Republica, R. Kelly, A Bluff en The Counting Crows, Marco Bossato en die andere Hollandse band, precies Raccoon. En die hoor je natuurlijk bij de Rollator Hits en daarvoor reizen we heerlijk de jaren 90's en de Zero's binnen voor je. Eerste uur hoorde je de Beatles, betekent alleen maar dat je in de tweede uur de Rolling Stones hoort. De Rest in Peace Record of the Day staat er weer bij voor je. We geven aandacht aan Johnny Taylor. Je hoort nog een nummer van de langspeelplaat van de week, die van 40 jaar geleden. Hij is van Bruce Springsteen en draagt de titel Darkness on the Edge of Town. De artiestenverjaardagskalender staat er weer bij en aandacht deze week voor William McCord. En ik vertel je zo zijn artiestennaam. Ik heb nog een mooi nummer van dat mooie nieuwe album van de heren van The Temptations met de titel All the Time. We gaan snel naar de muziek. Wat dacht je daarvan? De Rollator Hits uit de jaren 90. Ze staan weer heerlijk klaar voor je. We beginnen met Seal van zijn debuutalbum, wat natuurlijk ook Seal heet. Hoor je het nummer? Future Lover Paradise. En daarvoor reizen we naar het jaar. Welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine van deze week.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1996.

0: More sounds from the 90s.
1: ...1997.

Uit het jaar 1997 hoorde je R. Kelly van zijn album Batman and Robin. En het mag duidelijk zijn dat de titel van het nummer Gotham City was. En daarvoor hoorde je Republica met het nummer Ready to Go. Was ook duidelijk te horen, dacht ik. En dat vind je terug op het album Republica. Ja, en je raadt het al, dat is hun debuutalbum. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar

Je hoorde de heren van de Rolling Stones met het nummer All of Your Love. En dat vind je terug op het album met de titel Blue and Lonesome. Het is tijd om aandacht te geven aan de jarigen van deze week. Kom erop met die ballonnetjes.

0: je weet het, ben je zelf jarig. Uiteraard van harte gefeliciteerd, Flapstaart. En nog vele jaren in zeer goede gezondheid. Tijd om een artiest is wat extra in het bekende zonnetje te zetten. Een jarige artiest natuurlijk. En voor van deze week is het William McCord. En hij wordt deze week alweer 70. William McCord is zijn geboortenaam, maar zijn artiestennaam is Billy Vera. Billy begint in 1979 in de muziekwereld. Samen met Chuck Fior timmert hij een bandje in elkaar. Niet soort van letterlijk, maar figuurlijk natuurlijk. De band speelt alleen in clubs en er wordt uiteindelijk een album opgenomen. Daarna wordt er nog gedacht over een tweede album, maar het is er nooit gekomen. Een beetje zielig verhaal. De band was, zoals je dat noemt, Dead in the Water. Nee, dat is niet de naam van de band overigens. Dan besluit de band om muziek te gaan schrijven voor films en tv-series. Dan is daar een tv-producer. En hij is bezig met een serie genaamd Family Ties. En hij zegt, hey, dat deuntje at this moment, dat is wel een leuke tune voor die tv-serie. Van het een komt het andere. En daar is ineens een knaller van een hit. Luister maar.
1: It's called At This Moment.

De jarige Billy Vera. Alweer 70 deze week. Toch weer tijd voor het laatste en vierde, of vierde en laatste, hoe je het ook wil horen, van Rollator Hits blokje van deze muzikale tijdreis van deze week. We gaan heerlijk de zero's in. Er staan er weer drie voor je op een rijtje. En we beginnen met Bluff en The Counting Crows met hun Holiday in Spain. Het werd trouwens origineel in 2002 door de Counting Crows uitgebracht. Maar toen kwam daarna dus het mooie duet met die mooie Zeeuwse band. En daarvoor reizen we naar het jaar. En trouwens, Bluff schrijf je met een O, maar je spreekt het uit met een U.

0: Je hoorde uit 2005 Raccoon met hun Laugh About It. En dat vind je terug op het derde album met de titel Another Day. En daarvoor hoorde je uit 2006 Marco Borsato met het nummer Zij.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, er is alweer tijd voor. Hij is weliswaar 40 jaar oud. In het eerste uur hoorde je er al een nummer van met de titel Adam Raised the Cane. Ik heb het natuurlijk over het album Darkness on the Edge of Town. En hij is van Bruce Springsteen. Van het album kwamen totaal 3 singles. Prove It All Night, Badlands en deze met de titel The Promised Land. Hier is Bruce Springsteen.

0: In het eerste uur van deze muzikale tijdreis hoorde je al een nummer van. Waar heb ik het over? Ik heb het over het album All The Time van The Temptations. Je hoort zo de andere Ed Sheeran cover die op dit album staat met de titel Thinking Out Loud. Maar eerst even dit.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Jawel, want we zijn weer aan het einde gekomen van deze muzikale tijdreis voor deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. En hey, geweldig dat je er gewoon weer lekker bij was. Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar en graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Hey, tot volgende week, lieve mensen. Joep, doei!
2: You know, when I first heard this song, the lyrics, the melody, the way it was being sung, I said, man, that's the lady to go out and find. A lady that will stay with you through the transition of time. The yes, the no's, the maybe so's. Come on, Temptations, let's sing this song.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio, Free Music Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Hey hoor, we zijn weer terug met Weekend Rock Dance Classics op jouw favoriete radiostation natuurlijk. De laatste die je hoorde was Luther van Drost, maar Real Didn't Mean It. We hadden een doorstartje, daarvoor zat als eerste nummer natuurlijk Jackie Moore en This Time Baby. Een klassieker uit 1979. Zoals ik al zei, fijn dat je luistert. We gaan naar de volgende. Want de muziek gaat door, zullen we maar zeggen. Deze is van 5 Star en heet RSVP, komt uit 1985.

Je hoort de enige echte Luther van Drost, hoorde je. Nee, sorry, dat was de vorige. Alexander.

Goldie Alexander en uitgebracht in 1981 en het nummer dat heet Show You're My Love. En waar gaan we nu naartoe? Ja, we gaan naar het Britse eiland toe. Daar kwamen in de jaren 80 de razende hits vandaan van een drietal producers. Ze heten Stock Aitken en Waterman. En het duo was Mel en Kim. En ik heb voor je op de draaitafels liggen het nummer System.

Ja, dan zijn we weer met het praatje tussen de plaatjes. Even denken, waar luisteren we ook alweer naar? Mellon Kim and System was dit, uit de jaren 80. We blijven volgens mij even in de jaren 80. Ja, we gaan naar 86. Dat doen we met het funk en R&B. Viertal. En dat is Cashflow genaamd. En zij hadden in 1986 een nummer en dat heette Mine All Mine.

Ja, je luistert naar niemand minder dan Shirley with Alexander O'Neill en Saturday. Love, genaamd. We zaten van vandaag wat in de rustige muziekjes, om zo maar te spreken. Beetje slow soul tegen de disco aanschurend of net andersom, disco tegen de soul aanschurend. Ligt er maar net aan wat je ervan vindt. Ik zou zeggen, mocht je nog wel wat willen weten en favoriete nummers hebben, laat het even achter op onze Facebookpagina. Er zit wat beweging in, dus er wordt aardig wat gereageerd, gelukkig. Dan doen we het niet voor niets, zullen we er maar zeggen. Ja, wat gaan we nu doen? Even kijken hoor. Ik heb nog 10 minuutjes alles bij elkaar in de show en ik ga dus alvast maar afscheid nemen van jullie en we gaan het volgende nummer draaien. Dat is van niemand minder dan Rolls Royce. Als ik hem in de spelers krijg, maar dat is natuurlijk ook weer een dingetje. Ja hoor, het is gelukt. We gaan naar Rolls Royce. En The Magic Touch. Daarna zul je waarschijnlijk nog een klein stukje horen van Get Down On It van Ghoul and the Gang. Ik zou zeggen, een fijne week. Doe voorzichtig. Denk aan mij, stuur eens een Facebook berichtje via onze Facebookpagina. En mocht je een Disco Classics avondje hebben, we zijn te boeken.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Birds of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn deel.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound. Rough
2: Velvet. Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

vond het wel een heel goed begin van dit programma. Hè? Dit waren Art Cuvaux en Natalie. Featuring Natalie staat er dan. Hè? Wie dat is, ik weet het niet. Hij heeft het ook niet uitgelegd op de hoes, op het begeleidend schrijven. Maar het is natuurlijk wel zo'n opening van samenwerking. Misschien zit er een album aan vast. Dan Colors Inside was dat. Nou heb ik iets voor je van Nancy Sue. Nancy Sue heeft een Zweedse moeder. En dat laat zich ook aanzien. Want ze doet ook dus plaat in het Zweeds. En dit is getiteld Roger aan de Dak, oftewel bij elke adem.

Zweden, jawel, heel mooi is dat, hè? Ze heet Nancy Sue en ze is geen Chinees, maar half Zweeds en verder vader Nederlands, dacht ik. Nou, dat is dan een hele mooie track, denk ik, om even te horen. Ik kon er niks van verstaan, hè? Ik was toen er wel verstaan, jongen. Ik niet, hè? Ik dacht bij mezelf, het kon wel Afrikaans zijn in eerste instantie, maar dat is het niet. Nou, dan de volgende nieuwe die we hebben. Dat is mooi. Kijk, dat is weer zo'n country song. En dat wordt gezongen door Christine Clifford. Ze komt uit Australië, hè, in internationaal programma, zei ik zojuist. En dit is getiteld Rocky's Song. Dat gaat dus over iemand die Rocky heet.

0: Ik word hier wel blij van, hoor. Ik vind dit wel leuk, hè? Zeg, moet je horen, de volgende die we hebben is van J.P. Cates. Daar hebben we al eens iets van gehoord. Het is dus een beetje een opstandige jongen. En hij heeft ook bepaalde nummers die laat hij aankondigen door een tekst. En dat is bij deze zo. Summer PSA.
1: The National Backforce Authority has issued a summer fun alert, effective immediately. At 8:45 this morning, the NBPA reported increasing summer activity across the nation. Summer fun conditions are forecasted to persist for the next 3 to 4 months, with beer temperatures below 42 degrees Fahrenheit and bikini indices reaching dangerous levels. You are advised to take the following precautions immediately.
2: Attention, citizens of the Back Porch Nation.

0: say. So I'm right here on the dotted line with a solid brim cup of a good time. No refunds, no rainy day, just one loud proud summer PSA.
1: Staande stop en niet uitveden. Dus dat betekent dat ik direct naar de staande stop, kan ik zien op het scherm hoor, dat ik dan over moet gaan tot spreken. Nou, afkondigen. Dat was JP Keits met Summer PSA. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Het wordt dan tenslotte zomer. Hè? En natuurlijk hebben we ook nieuwe platen. Onze stijl, jawel, prachtige nieuwe.
2: Gerhard Klaassen. Hi, Bluesman.
3: Hallo.
1: Ja, prachtig. De plaat heette 13 Hours en die is van Jason Ritchie.

Jason Ritchie and The Bad Kind. Ja, blues. 13 Hours. Ik heb er nog eentje voor. Dat is prachtige muziek. De Leo Watkins Rag. Hou je vast even en ga swingen, want dit is swingmuziek.

0: Ja, mooi. Dit was prachtig. De Watkins Reggae. Ja. Nou, de vrienden, kijk eens op de klok. We zijn voor het half uur, dus het is nu weer tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3. 3.

0: Dat was een hele reeks. Hè? En dat ging eigenlijk over de jaargetijden in het algemeen. The Son of Jamaica was dat van de Goombe Dance Band. Dat zat een vreselijk leuk Duits accent in. Dit terzijde. De tweede, de middelste was van Aphrodite's Child. Damis Roussas en Vangelis. En hoe die andere jongen heette, weet ik niet meer. Maar in elk geval, dat was Spring, Summer, Winter en Fall. 1970 was dat. En we zijn geopend de reeks met Love and Spoonful en Summer in the City. En dat was van 1966.
1: Ooster het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nee, even serieus, want het nieuwste komt van P.K. Maggio, Arms of Blues, zo heet dan de groep. Het is een dubbel cd die onlangs is uitgeperst geraakt. En het heet All Before Yesterday. Dus het is een overzicht van wat hij vroeger gedaan heeft met de Arms of Blues. En als eerste heb ik de Mercury Blues voor je. Dubbel cd, dus we zouden eigenlijk gewoon 2 uur door kunnen gaan. Dit is zo schitterend. P.K. Maggio,

Ja, en toen was het afgelopen ook weer zo'n staande stop, hè. Ik kan er goed tegen, hoor, trouwens. Het maakt me helemaal niks uit. Ik kan het zien op het scherm. Wat ik het mooiste van deze man vind, niet zijn uiterlijk, hoor, maar op de voorkant van het album, daar zit hij in zo'n bakkie, zo'n Amerikaans bakkie met zijn gitaar. En gitaar is zo'n, ja, zo'n heel, heel mooi ding. De volgende track, dat vind ik het mooiste van hem. En ik heb nog geprobeerd om te achterhalen uit welk jaar of die komt. Het staat op de tweede track, tweede CD. En dan is het tweede, het is het negende nummer daarvan, zie ik. En dit is, vind ik zo prachtig, dit is Watch Out Boy. Moet je horen, moet je horen.

geniet ik, hè? Achterover. En dan, ik mag natuurlijk geen whisky nemen hier in de studio, dus dan doe ik dat met thee. Lekkere kruidenthee. De Shailen Band. Dat is een setje van 7 mensen op dit moment. En ze hebben een cd uitgebracht en die heeft als titel meegekregen Chapter 3. Dus dat is het hoofdstuk 3. En ik weet niet precies in hoeverre of dat slaat op hun huidige bezetting. Maar 7 mensen. En er staan 5 ideale schoonzoons en 2 ideale schoondochters op. Het is een, om het zomaar eens te zeggen, het zou best een ongeregeld zootje kunnen zijn als ze niet zulke mooie muziek maken. The Blues Chose Me, dat is deze.

0: Everybody come up with your hands again.
1: Dit is kunst eigenlijk. Je zou dat sfeertje moeten kunnen proeven. Die proef je in de volgende. En dat is de Slow Blues. Die heeft Dirk uitgekozen. Want hij vindt, dat moet je ook laten horen. Hoe mooi als ze een sfeertje kunnen maken met hun instrumenten en zo. En dat soort dingen. Nou, dat vind ik ook. Vrienden, je krijgt een paar strekkende meter. Want ik ga vast afscheid nemen voor wat betreft het eerste uur. Ik zie natuurlijk graag terug naar de station call. En de eventuele berichten. Time check, dat soort dingen. En de Shailen Band. Shailen Band en Slow Blues van Chapter 3. Dit is zo mooi.

0: luistert om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio. Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.
1: Fijn dat je weer luistert, vrienden. I've Got No Money, daar gaan we naar luisteren. En dat komt van Marco Bartoccioni, kortweg genoemd Bartok. En dat klinkt zo.

In het kader van Ontdek het Nieuwe, hè? Zo, dat was dus Marco Bartoccione. Op een of andere manier ligt dat niet lekker in mijn mond, voor in de mond niet. Goed, we gaan nou over naar, naar de nieuws, de echte nieuwe. En Richie Sampson en Soul Kinda Wonderful, ja, zo heet dat, dat is een band denk ik. En hij heeft de volgende vraag, can you stop the rain?

Op de school voor discjockeys leer je altijd dat je na een ballad, een langzaam nummer, een heel mooi gevoelig nummer, iets vlots moet gaan draaien, maar niet al te zwaar. Nou, Slowly but Surely, I'm Falling in Love with You by Deacon en Marlene.

En als je dan zo'n mooi nummer hebt gekozen van Surely But Slowly I'm Falling In Love With You, dan is Sweet Temptation toch maar even een stap verder. En dat gaat van Mitch Martin. Mitch Martin die zingt over de Sweet Temptation, over de zoete verleiding. En het gaat natuurlijk weer, oh, howdy, howdy, howdy.

mooi, hè? Sweet Temptation. Vrienden, ik voel mij altijd aangetrokken. Heb je altijd al aangetrokken gevoeld door de Celtic music? En dan heb ik de Celtic Heart van Michael Anthony Austin en Rolf Moerenschlager.

0: Gerhard Claessen.
1: Hi, bluesman.
2: Het komt met de Fabulous True Tones. En dat is Coming, en dit is I Got This.

De Fabulous True Tone staat erop. En ze staat op dat het live is. Ik kan het eigenlijk niet zo goed zien. Het kan zijn dat ze het live hebben opgenomen. Of dat ze het juist in één keer hebben opgenomen voor microfoons. Hè? Weet je, op zijn ouderwetse analoog, dat soort dingen. Nou, in elk geval, Coming Back Live heet deze plaat van de Fabulous True Tones. En we gaan nog eentje van draaien natuurlijk, omdat ze nieuw zijn. Dit is Fool's Highway.

0: Fabulous True Tones, Coming Back Live.
1: Ik hoor niet dat het live is, nog steeds niet hoor. Vrienden, eens even kijken. Nou, we zijn weer op tijd. Nou nee, we zijn iets over tijd, iets over de half uur. Maar er is dan toch tijd voor...
2: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Ik heb altijd gedacht dat die jongen zingt met zo'n postbode-elastiekje om zijn hals, om zijn Adamsappel. Maar dat schijnt niet waar te zijn, vrienden. Dit was, toch even zeggen, James Blunt, You're Beautiful. En daarvoor hoorde je Eddie Cochran met 2-3 Steps to Heaven. Ja, en we zijn geopend met Barry White. You are the first, the last, my everything. Wat is het toch allemaal prachtig. Vrienden, we gaan over tot een nieuwe plaat, want er is een nieuwe verschenen van Sherry Harding. En dat is iets om de moeite waard te vinden. Ja, we hebben zo ontzettend veel goede platen binnengekregen. En dit is een zangeres met zo'n prachtig. Ze komt uit Ottawa, uit Canada. En het moet zeggen dat is een goede geboortegrond geweest. Want dit is een prachtige zangeres. Ze bezit nou toch een hele mooie stem. Ja, dat is één. Maar ze heeft ook een bepaalde schwung om. Dat is weer een Duits woord natuurlijk. Een bepaalde schwung om haar teksten te brengen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. All Around the World is de eerste die we van deze nieuwe CD draaien. Had ik al gezegd hoe deze nieuwe CD heet? Storyland.

Very good music coming to us from Ottawa in Canada. Heel mooi. Sherry Harding. En we ontkomen er natuurlijk niet aan om de Storyland titelsong te draaien. En dat is geheid Storyland.

Sherry Harding, Beautiful Voice, ja, uit Ottawa. Vrienden, vorige keer hebben we het gehad over Susan Moranti. En we hebben gezegd, dat is een hele mooie vrouwenstem die ook bedachtzaam omgaat met haar teksten, maar ook met de muziek die om haar heen zweemt. Dit is Take Back the Hunt van Susan Moranti. You go.

Tot zover de prachtige vrouwenstemmen, vrienden. Nou, hè? Oké. Zeg, we gaan over naar Nikki T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time. En dat is de titelsong van hun nieuwe album. Ik neem alvast afscheid van je en ik wens je een hele plezierige voortzetting van deze week. En tot de volgende week wanneer we weer zijn op dit radiostation met hetzelfde prachtige programma. Tot dan. Hoi.